Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Omdat ik wat van mij word. Wat heb jij gedaan?

0: Dat de vader te plag om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje is het gevoel, mijn handje is het gevoel. Dat de vader te plag om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek, die rode kwam mijn nek. O, bokje, jij kan maar lopen keten. Ander in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek. Die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen keten. Ander in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

man die ene mag mir altijd sterk. Ik ken alleen die ene keie man die ene mag mir altijd sterk. Sweet Stella Ganga. Sweet Stella Ganga.